is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw...

0: music sounds great.
1: Long Van Vans. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zege tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

Crazy for You, 25 juni vandaag, donderdagochtend, goedemorgen. De spanningen stijgen in de gezinnen, voor al die studenten die wachten op een uitslag, of ze geslaagd zijn of niet, maar wij zijn geslaagd wat de muziek betreft. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent, dit is

Trivia Dean. To fall in love, volgens haar toch? Een hele goede morgen, 7 uur voorbij. We zijn de 25e van juni, donderdagochtend. Goedemorgen. Langzaam maar zeker richting de zomervakantie. En Land van Maas zit al helemaal in een zomersjasje. We doen het hier tot 9 uur. En ook vandaag weer hete temperaturen tot 36 graden. En zelfs tot 39 graden morgen. Maar daar gaan we nog niet te veel aan denken, hè? We kunnen maar één ding zeggen. Het wordt serious. Dit is Donna Allen.

5. Keep on moving, maar ik zou toch een beetje rustig aan doen vandaag. Niet te veel bewegen. En ook de schaduw opzoeken. En vooral heel veel drinken. En dan heb ik het natuurlijk over water, hè. Ook vandaag weer temperaturen tot een graad of 36. Dat is bijzonder veel, hoor, als je dat niet gewoon bent. 4 hits op een rij, non-stop. Alex Warren met Fever Dream. Er is muziek van Mika en Pharrell Williams met Celebrate. En Arana Michael Walden zometeen. En Patty Austin, Gimme Gimme. Dat is er van Cool and the Gang.

De grootste hits uit de 80's. Je hoort ze ook een hele zomer lang met Narada Michael Walden en Patty Austin in Gimme Gimme Gimme. Goed, we blijven het wat gezellig in zomers houden. Hè? CJ Lewis vanochtend, Sweets for my sweets.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst, nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren aan 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Bink, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Marcia Hines. And Your Love Still Brings Me To My Knees. Kijk eens aan, nog altijd even verliefd na al die jaren, die Marcia Hines. Donderdagochtend ondertussen 25 juni op onze scheurkalender. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Het wordt een hete donderdag met wereldtemperaturen tot 36 graden. Probeer toch maar een beetje uit het zonnetje te blijven, vooral rond de middag, want dan staat de zon het hoogst en wordt het het warmst natuurlijk. En vooral veel drinken is de boodschap. En je oma niet in de zon zetten in haar rolstoel, dat is niet de bedoeling, hè? En opletten met de kleine kindjes. CB Milton is dit. Carry on. Goedemorgen.

Een van de nieuwe platen die we hier draaien, dat was Oliver Simons en Looper. Donderdagochtend, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Land van Maas. Als je echt niet weet wat doen, dan kan je altijd eens naar de markt gaan in Sint-Niklaas, want daar is het marktdag. Zometeen uit de 70s, Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. En Reggie en Camille met die hit van een jaar of zes geleden, Vechter. Maar eerst keren we terug naar de jaren 80 met de band Loose Ends. Hanging on a string.

deze zomer. Lokerse feesten met Lenny Kravitz die langskomt. En je hoort hem zometeen hier op de radio met Let Love Rule. De nieuwe Laura Tesoro heet Plastic Paradise. Die krijg je ook te horen. En U2 vanochtend. Stay.

Dimitri Vegas, Like Mike en Ajo, een Higher Place. Weet je wie er een nieuwe plaat heeft? Dat is Oscar and the Wolf. En deze keer werken ze samen met de Nederlandse Steen. Save and Sound heet de plaat, die komt zometeen je richting uit. En ook Duran Duran met Wild Boys. Maar eerst terug naar ons eigen land. Vaya con Dios, What's a Woman?

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Wild Boys van Duran Duran. Als je vandaag gaat tanken en je gaat diesel tanken, heb ik geen goed nieuws. De dieselprijzen zijn een klein beetje gestegen. Er komt net geen 2 cent per liter bij, ondanks het vredesakkoord in het Midden-Oosten. Je betaalt aan de pomp maximum 1,92 euro per liter. En dan u, Nelly Furtado, mannen, let maar op en mijn

En zo gaan we richting 9 uur. Ik trakteer je zo meteen op 2 uur lang classic hits, non-stop uit de 70s, 80s, 90s en zelfs uit de 90s. Want die hebben we eraan toegevoegd. Maak er een fijne ochtend van. Er is nog Shirley and Company. En shame, shame, shame. Tot vanmiddag 4 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Dit

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor van een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Radio

0: Sanarsam.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Dit is

0: Word in heavy doses.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

De Land van Waas Classics Ochtend. Classics Ochtend.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie.

Niels de Stadsbader en Reggie met De Wereld Draait Voor Jou. En Niels de Stadsbader die speelt natuurlijk ook Cody in Thuis. En morgen dan is het zover. Dan is er de seizoensfinale. En dan weten we misschien meer over hem. Het wordt vandaag weer een snikhete donderdag met temperaturen tot 35 graden. Hier is Bruce Springsteen.

De Pet Shop Boys in 87 met It's a Sin, vorig jaar nog op de Lokerse feesten. En omwille van de hitte worden er ook heel wat activiteiten geschrapt dit weekend. Zo zijn er in Waasmunster een aantal activiteiten die niet doorgaan. En ook de eerste zaterdagse markt die zou plaatsvinden in Sint-Niklaas, die gaat niet door nu. Maar hij wordt gewoon uitgesteld naar een latere datum. Dit is James Blunt.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Rembert is met de twee Belgen in 84 en Operation Coup de Poing. En ik had het deze week ook al over Lost Frequencies, die de laatste zondag draait op de Lokse feesten. Maar afgelopen dinsdag heeft hij een gratis optreden gegeven, jawel. En dan nog wel op een speciale plaats, namelijk in de hal van station Antwerpen Centraal. Zo dadelijk is er ook onze lokale agenda na Blue Eye.

De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse Feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be.

Pink en Cash Cash met Can We Pretend. En omwille van de hitte gaat ook Afval Intercommunale IDM haar dienstverlening aanpassen. Ze doet dat vandaag en morgen. Zowel vandaag en morgen starten ze met de ophaalrondes om 6:00 ochtends.

editors waren dat met Call It In en de Locusse Feesten die maakten gisteren bekend dat voor de zaterdag 1 augustus, dat is de dag met onder andere Bente, Roxy Dekker en ook Pommelien Thijs bijvoorbeeld, wel dat voor die zaterdag 1 augustus er maar 200 tickets meer over waren. Misschien zijn er ondertussen al heel wat minder of zijn er geen meer. Ik heb nog niet gekeken. In elk geval info en tickets voor de Locusse Feesten op www.locussefeesten.be. Mij hoor je morgen weer vanaf 11 uur. Hou het een beetje cool als het kan. En dit zijn nog Swing Out Sister dus met Breakout. MUZIEK

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het UZA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond 3.

0: Bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.
0: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals.
2: Started off so tender, so sweet.

Puffen en Hijgen met Bruno Mars en Anderson .Paak. Het zogezegde Silk Sonic project hè, van die twee, Smoking Out the Window. Het is 25 juni, het is zomer en we zullen het geweten hebben. Een zeer, zeer, zeer warme dag vandaag. Maar ja, dat is ondertussen geen nieuws meer, denk ik. Hè. Een heel uur fijne muziek krijg je wel van mij tijdens jouw middagpauze. Hopelijk

Donna Lewis bij Land van Waas en I Love You Always Forever. Middagpauze tot 1 uur. En ik wens je al smakelijk eten. Mocht je nu aan tafel gaan, ik ben ook heel benieuwd wat er bij jou op het bord ligt. Misschien iets fris toch wel, een salaatje of misschien wel gewoon fruit. Dat doe ik nu wel deze dagen. Ik haal fruit uit de diepvries, laat het een beetje ontdooien, maar niet helemaal. En dan is zo'n beetje een fruitijsje, zo lijkt het wel. Hier is Madonna, La Isla.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: Radio Land van Waas.
8: Waaslands beste muziekmix.

0: Jermaine Stewart, Get Lucky. Minder lucky voor de mensen die hadden gerekend op de zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. Maar Michiel vertelt er meer over in ons lokale nieuws.
1: Radio Land van Baas, regio nieuws.
2: De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas gaat dit weekend niet door. De stad last de markt af vanwege de voorspelde hitte, om zowel bezoekers als marktkramers te beschermen. Ook de donderdagmarkt van vandaag werd aangepast en eindigde om 11 uur. Dat is 2 uur vroeger dan gepland. De zaterdagmarkt was een proefproject waar inwoners om hadden gevraagd. Sint-Niklaas hoopt de volgende edities wel te kunnen laten doorgaan op 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. In het Sportingpark in Sint-Niklaas komen binnenkort 3 vaste politiecamera's. Die worden geplaatst aan de voetbalvelden waar de voorbije maanden geregeld overlast was door jongeren op fatbikes. Volgens burgemeester Lieve Hans Schutter is sociale controle op het uitgestrekte domein van 17,5 hectare moeilijk. De camera's moeten helpen om incidenten vast te stellen en betrokkenen te identificeren. Tijdens vakantieperiodes worden ook extra politiepatrouilles ingezet. Vrijdag vraagt de burgemeester aan de gemeenteraad om de plaatsing van de camera's officieel goed te keuren. In Lokeren is discussie ontstaan over een proefproject rond zwemmen in de Moervaart. Vanaf 15 juli kunnen inwoners er op woensdag en vrijdagavond zwemmen in een afgebakende zone in Moerbeke onder begeleiding van 2 openwaterzwemclubs. De oppositiepartij Meer dan Groen vindt dat de testfase te beperkt is en vooral gericht is op clubleden en sportieve zwemmers. Schepen van Sport benadrukt dat het om een eerste proefproject gaat. De stad wil de opgedane ervaringen gebruiken om tegen de zomer van 2027 een volwaardige vrije zwemzone voor het brede publiek te openen. In Stekenen neemt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marcus Vos van 9190 nu afscheid van de gemeenteraad. Vos verhuist naar Antwerpen, dichter bij zijn werk als advocaat en legt daarom zijn mandaat neer. Hij zetelde sinds de verkiezingen van 2024. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Ongena, die tijdens de jongste gemeenteraad de eed aflegde. Ongena was eerder al gemeenteraadslid en wil zich naar eigen zeggen inzetten voor samenwerking over partijgrenzen heen in het belang van de gemeente.
1: Radio Land van Waas.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

DJ Tiesto en Jonas Blue en Rita Ora samen in Ritual. En als je nu eens nog eens een echt verhaaltje wil horen in een nummer, dan moet je zeker naar dit luisteren van de Sound Lovers.

Lady Bump van Penny McLean. Weet jij nog hoe dat werkte? Dat bumpen? Dan ging je gewoon met je heupen tegen elkaar slaan terwijl je danst. Moet je nu niet proberen, maar misschien in de loop van volgende week, als de temperatuur wat lager is, kan je eens uitproberen hoe dat is, dat bumpen. En nu wat rustiger met de Backstreet Boys.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Grace Jones bij Land van Waas. And Strange, I've seen that face before. Eigenlijk gewoon Libertango van de componist Astor Piazzolla. Vrienden, het is over tango gesproken. Het is buiten heet. Bij ons binnen dus ook. Met de beste hits en classics.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Het is Waasland werkt.
1: Het

0: REM, Orange Crush.
1: Baasland werkt.
0: Het is heet buiten en er gebeurt van alles om het de baas te kunnen. En zo is vanmorgen de markt in Sint-Niklaas uitzonderlijk gesloten om 11 uur. Het was daarna eigenlijk te heet. Het was eigenlijk onverantwoord om daarna nog te werken bij een graad of 35. Dus als je daartoe kwam vanmiddag rond een uur of 12 en de markt was al opgeruimd, of toch bijna, het was daardoor, hè. Door de hitte. Maatregel vanmorgen genomen in Sint-Niklaas. Het is donderdagmiddag met zometeen de Waasse weerkaarten. Eerst Portland, civiele mindset.

ABC met The Look of Love. Het is warm, het is heet in het Waasland vanmiddag. 36 graden met zon en wolken en ook morgen eigenlijk nauwelijks afkoeling. Morgen 35 graden, zaterdag een graad of 31. En zondag aangenaam onweer, maar 26 graden.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas gaat dit weekend niet door. De stad last de markt af vanwege de voorspelde hitte, om zowel bezoekers als marktkramers te beschermen. Ook de donderdagmarkt van vandaag werd aangepast en eindigde om 11 uur, dat is 2 uur vroeger dan gepland. De zaterdagmarkt was een proefproject waar inwoners om hadden gevraagd. Sint-Niklaas hoopt de volgende edities wel te kunnen laten doorgaan op 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. In het Sportingpark in Sint-Niklaas komen binnenkort 3 vaste politiecamera's. Die worden geplaatst aan de voetbalvelden waar de voorbije maanden geregeld overlast was door jongeren op fatbikes. Volgens burgemeester Lieve de Handschutter is sociale controle op het uitgestrekte domein van 17,5 hectare moeilijk. De camera's moeten helpen om incidenten vast te stellen en betrokkenen te identificeren. Tijdens vakantieperiodes worden ook extra politiepatrouilles ingezet. Vrijdag vraagt de burgemeester aan de gemeenteraad om de plaatsing van de camera's officieel goed te keuren. In Lokeren is discussie ontstaan over een proefproject rond zwemmen in de Moervaart. Vanaf 15 juli kunnen inwoners er op woensdag en vrijdagavond zwemmen in een afgebakende zone in Moerbeke onder begeleiding van 2 openwaterzwemclubs. De oppositiepartij Meer dan Groen vindt dat de testfase te beperkt is en vooral gericht is op clubleden en sportieve zwemmers. Schepen van Sport benadrukt dat het om een eerste proefproject gaat. De stad wil de opgedane ervaringen gebruiken om tegen de zomer van 2027 een volwaardige vrije zwemzone voor het brede publiek te openen. In Stekenen neemt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marcus Vos van 9190 nu afscheid van de gemeenteraad. Vos verhuist naar Antwerpen, dichter bij zijn werk als advocaat en legt daarom zijn mandaat neer. Hij zetelde sinds de verkiezingen van 2024. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Ongena, die tijdens de jongste gemeenteraad de eed aflegde. Ongena was eerder al gemeenteraadslid en wil zich naar eigen zeggen inzetten voor samenwerking over partijgrenzen heen in het belang van de gemeente.
0: Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Waasland werkt.

Ja, man. Black Street en Dr. Dre. En No Diggity bij Land van Waas. Zometeen de slimste Waaslander. Maar eerst Milk Inc. onderweg. Met Madison. Nieuw bij Land van Waas.

0: Bryan Adams bij Land van Waas op een warme, hete, broeierige donderdag. Bij Code Oranje voor de hitte, Bryan Adams, Here I Am bij Land van Waas. Tijd voor
1: de slimste Waaslander.
0: Met een hoop jeugdsentiment voor veel mensen. We gaan terug naar de tijd van de Teletubbies. Weet je nog? Razend populaire animatieserie. Enfin, animatie, het was eigenlijk gewoon echte figuren die rondhuppelden in een soort fake decor. Vier kleuren. Maar wat wordt er altijd omgeroepen in Teletubbieland via een luidspreker die uit de grond komt om aan te geven dat de Teletubbies moeten gaan slapen? Je antwoord: info@rlvw.be.
1: Radio Land van Waas.
0: En wat zegt die luidspreker altijd weer als ze moeten gaan slapen? Antwoord naar info@rlvw.be. Het is Waasland werkt. Zometeen om 2 uur nieuws uit Vlaanderen en de wereld. Eerst Culture Beat. Take me away.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het UZA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

is Zomerrit Waasland met Rihanna en Panda Replay. Goedemiddag, welkom bij Waasland Werkt. Iets over twee draaien ze nog tot 4 uur voor je op de werkvloer. Extra gekoelde hits. Ik kan niks garanderen, maar we doen ons best. Met Cool in the Gang en Good Time Tonight in Waasland Werkt.

0: Somerville en June Miles Kingston. En français, comment te dire adieu bij Land van Waas. Intussen willen ze in Sint-Niklaas ook adieu zeggen tegen overlast.
1: Waasland werkt.
0: En dus komen er extra camera's, 3 camera's eigenlijk, in het Sportkringpark. Ja, de boodschap luidt op een domein van die grootte, ruim 17 hectare, is sociale controle moeilijk, lees ik vandaag in het laatste nieuws. Dus binnenkort wordt die gefilmd op het Sportkringpark, maar het zal denk ik in het voordeel van veel mensen zijn. Land van Waas op donderdagmiddag met zometeen de vakbondsactie, de voorlaatste voor de zomerstop. Eerst is dit Elton John.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: Sounds great. We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen Melanie C. en Lisa Lopez. Never be the same again. Simple Minds met Sanctify Yourself. Martin Garrix met Ed Sheeran en Shalimar. Eerst Marlon Roudette en New Age.
2: Love is a word I don't understand. The simplest sound.

0: Waasland. Werk!
1: Ja, het zal inderdaad nooit meer hetzelfde zijn zonder de vakbondsactie. Morgen nog één keer. De ultieme kans om hier eens de baas te komen spelen voor 5 hits en classics. info@rlvw.be. Morgen de allerlaatste vakbondsactie.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
7: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
8: Radio. Sounds great. Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: Marshall Ree Ralph in de evening bij Land van Vaas. Ja, s'avonds is het warm, ook nog vanavond en morgenavond warm. Ook zaterdagavond nog heet, maar wel met kans op onweer op zaterdag. En ook morgenavond is een onweer niet uitgesloten.
1: Radio Land van Waas.
0: Waas weerkaarten over een dik half uur hier bij Land van Waas in Waasland werkt. Bijna drie uur nieuws komt eraan uit Vlaanderen en de wereld. Eerst Ace of Base. All That You Want in Waasland werkt.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

Prefab Sprouts en Albuquerque, the king of rock and roll. Tot iets over 3 uur. Goedemiddag, welkom. Albuquerque. Ja, ja, oké. Okay. Het is iets over 3. Het is Waasland werkt nog een uur te gaan.

naar de slimste Waaslander zometeen. Maar wie wordt hem vanmiddag? We gaan het straks meemaken over drie hits en classics. Het antwoord op de vraag, weet alleen die van de Teletubbies. Komt eraan. Eerst Texas, Everything Changes.

0: Lian Rimesen, Can't Fight the Moonlight, hier bij Land aan Waas.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, we belden even naar je kennis over tekenfilm en animatieland, want de vraag ging vandaag over de Teletubbies. Want wat wordt er altijd omgeroepen in Teletubbieland via deze luidspreker die uit de grond komt om aan te geven dat de Teletubbies moeten gaan slapen? Ja, uiteraard zegt hij, tijd voor Teletubbies, tijd voor Teletubbies. Maar hij zegt ook, tijd om dag te zeggen als het afgelopen is. Bedtijd. Het goede antwoord was dus, tijd om dag te zeggen. En morgen de laatste slimste Waaslander.

Stephanie Mills, je kent ze van Never Knew Love Like This Before, maar ook van deze Medicine Song, net bij Land van Waas. En intussen is het pokkenheet in het Waasland. Het is 36 graden. Eigenlijk ongelooflijk, maar het is wel warm. Morgen 35 graden. Zaterdag 31 graden. En dan zondag, zeer aangenaam, als ik het mag zeggen, 26 graden. Wel met onweer. Come on, get on.

0: Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05.
1: Radio Land van Waals. Jeroen Verkruijsen.

Pharrell Williams en Marilyn Monroe op Land van Maas. Ja, ik word hier bevraagd, sta jij op zaterdagmorgen vroeg voor de Rode Duivels? Het antwoord is, ja, ik sta op. Ja, het is toch een match, de match van de waarheid. En opstaan 5:10, dat valt toch geweldig goed mee, niet? Zometeen Blandy bij Land van Maas.

Labouche en Falling in Love. Het is bijna 4 uur. Zometeen Michiel met de achtertuin van de Waaslander met veel hits en classics. En tussendoor wat nieuws uit onze eigen achtertuin. Fraai en minder fraai nieuws. Zometeen na 4 uur.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Uit een periode dat ook Madonna bijzonder populair was. En dit was Regina. Ze liet zich inspireren volgens mij door de muziek van Madonna. Dat was logisch ook, want dit kwam uit 1986. Regina en Baby Love. Een hele goedemiddag op deze super warme donderdag. Houd allemaal een beetje veilig. Probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. Goed drinken en voor elkaar zorgen. Zullen wij zorgen voor de muziek tot 7 uur lijkt me een goed idee. Bruno Mars zometeen, Eurythmics en Michael Bolten.

Dat is nu het verschil tussen ons en al die andere zenders. We draaien hits die soms wel eens vergeten werden. En dit is er zo eentje. Rhythmix en Revival. En daarvoor de nieuwe Bruno Mars. Die heette Risk It All. Summer sounds great, een hele zomer lang. Goedemiddag allemaal, fijn dat je luistert. Straks Boys to Men, maar eerst deze van Anastasia. I'm out of love, zong ze 26 jaar geleden.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit

Boys to Men en Almir Clef to You. Nieuws uit onze regio zometeen. Maar eerst Freddie James en Gordon en Renier Zonneveld. Maar ook Ali Murs en Florida.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas gaat dit weekend niet door. De stad last de markt af vanwege de voorspelde hitte, om zowel bezoekers als marktkramers te beschermen. Ook de donderdagmarkt van vandaag werd aangepast en eindigde om 11 uur, dat is 2 uur vroeger dan gepland. De zaterdagmarkt was een proefproject waar inwoners om hadden gevraagd. Sint-Niklaas hoopt de volgende edities wel te kunnen laten doorgaan op 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. In het Sportingpark in Sint-Niklaas komen binnenkort 3 vaste politiecamera's. Die worden geplaatst aan de voetbalvelden waar de voorbije maanden geregeld overlast was door jongeren op fatbikes. Volgens burgemeester Lieve de Handschutter is sociale controle op het uitgestrekte domein van 17,5 hectare moeilijk. De camera's moeten helpen

om incidenten vast te stellen en betrokkenen te identificeren. Tijdens vakantieperiodes worden ook extra politiepatrouilles ingezet. Vrijdag vraagt de burgemeester aan de gemeenteraad om de plaatsing van de camera's officieel goed te keuren. In Lokeren is discussie ontstaan over een proefproject rond zwemmen in de Moervaart. Vanaf 15 juli kunnen inwoners er op woensdag en vrijdagavond zwemmen in een afgebakende zone in Moerbeke onder begeleiding van twee openwaterzwemclubs. De oppositiepartij Meer dan Groen vindt dat de testfase te beperkt is en vooral gericht is op clubleden en sportieve zwemmers. Schepen van Sport benadrukt dat het om een eerste proefproject gaat. De stad wil de opgedane ervaringen gebruiken om tegen de zomer van 2027 een volwaardige vrije zwemzone voor het brede publiek te openen. In Stekenen neemt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marcus Vos van 9190 nu afscheid van de gemeenteraad. Vos verhuist naar Antwerpen, dichter bij zijn werk als advocaat en legt daarom zijn mandaat neer. Hij zetelde sinds de verkiezingen van 2024. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Ongena, die tijdens de jongste gemeenteraad de eed aflegde. Ongena was eerder al gemeenteraadslid en wil zich naar eigen zeggen inzetten voor samenwerking over partijgrenzen heen in het belang van de gemeente.

Freddie James, Get Up and Boogie. Ik moet eerlijk zijn, ik heb een beetje geluk dat ik vanmiddag kan vertoeven in een studio met airconditioning, want anders zou het ook helemaal geen werk zijn geweest, denk ik. Straks hier bij ons, terug naar Kex, met Hart en Ziel en ook Depeche Mode, met een iets minder bekend liedje, maar oh zo mooi, Shake the Dizzies. Maar eerst terug naar de jaren 80 met het Nederlandse Spargo in Hip Hop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

In de jaren 80 waren ze super populair natuurlijk. Depeche Mode en Shake the Disease. En een van mijn favoriete platen uit de hitlijsten is Another and 54 Ultra. Dat is

Als ik de titel van de plaat zie staan, denk ik meteen aan Philip Robrecht. Maar dat was Camille van een jaar of drie geleden. Je hoorde magie, de magie van de muziek ook zometeen na het nieuws van 5 uur. Op deze hete donderdagmiddag hier bij Radioland van Maas. Leuk dat je luistert. We doen het hier tot een uur of 7 vanavond. Met de allergrootste hits en fijnste classics. Voor we echt de zomervakantie induiken. Dit zijn The Temptations, Treat Her Like a Lady. Je bent up-to-date met het nieuws van 5 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

tussen de zweetbuien door naar Rada Michael Walden met Patty Austin en Gimme Gimme Gimme. Fijn dat je luistert naar Land van Maas, deel 2. Onderweg naar huis met Too Unlimited, Nothing Like the Rain.

heeft zo'n zoon die echt wel in de voetsporen van zijn vader treedt en ook regelmatig wel eens te zien is op TikTok. Studio van Phil Collins. Morgen wordt de warmste dag met zelfs temperaturen tot 40 graden hier en daar. Zaterdag 35 graden, volop zon en zondag eerst zonnig. Daarna kan het regenen, temperaturen 32 graden. Een maandag iets koeler tot 26 graden. Dit zijn Hoover van ik.

0: 'S ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Jennifer Lopez. G-Lo heeft ondertussen ook een nieuwe plaat met David Guetta. Dat was If You Had My Love, Jamie Liddell en zometeen ook Summer. Maar ook deze van Was Not Was. Spy in the House of Love.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas gaat dit weekend niet door. De stad last de markt af vanwege de voorspelde hitte, om zowel bezoekers als marktkramers te beschermen. Ook de donderdagmarkt van vandaag werd aangepast en eindigde om 11 uur, dat is 2 uur vroeger dan gepland. De zaterdagmarkt was een proefproject waar inwoners om hadden gevraagd. Sint-Niklaas hoopt de volgende edities wel te kunnen laten doorgaan op 18 juli en 22 augustus, telkens van 3 tot 9. In het Sportingpark in Sint-Niklaas komen binnenkort 3 vaste politiecamera's. Die worden geplaatst aan de voetbalvelden waar de voorbije maanden geregeld overlast was door jongeren op fatbikes. Volgens burgemeester Lieve Hanschutter is sociale controle op het uitgestrekte domein van 17,5 hectare moeilijk. De camera's moeten helpen om incidenten vast te stellen en betrokkenen te identificeren. Tijdens vakantieperiodes worden ook extra politiepatrouilles ingezet. Vrijdag vraagt de burgemeester aan de gemeenteraad om de plaatsing van de camera's officieel goed te keuren. In Lokeren is discussie ontstaan over een proefproject rond zwemmen in de Moervaart. Vanaf 15 juli kunnen inwoners er op woensdag en vrijdagavond zwemmen in een afgebakende zone in Moerbeke onder begeleiding van 2 openwaterzwemclubs. De oppositiepartij Meer dan Groen vindt dat de testfase te beperkt is en vooral gericht is op clubleden en sportieve zwemmers. Schepen van Sport benadrukt dat het om een eerste proefproject gaat. De stad wil de opgedane ervaringen gebruiken om tegen de zomer van 2027 een volwaardige vrije zwemzone voor het brede publiek te openen. In Stekene neemt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marcus Vos van 9190 nu afscheid van de gemeenteraad. Vos verhuist naar Antwerpen, dichter bij zijn werk als advocaat en legt daarom zijn mandaat neer. Hij zetelde sinds de verkiezingen van 2024. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Ongena, die tijdens de jongste gemeenteraad de eed aflegde. Ongena was eerder al gemeenteraadslid en wil zich naar eigen zeggen inzetten voor samenwerking over partijgrenzen heen in het belang van de gemeente.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Land van Waas.
4: Summer sounds great.
3: Michiel Tiron.

0: Jimmy Liddell, another day. En ook een other day in voetballand. Gisteren is er gevoetbald Zuid-Afrika. 1-0 tegen Zuid-Korea. En Hugo Broos, 74 jaar oud, Belg en trainer van de Zuid-Afrikaanse ploeg, was door het dolle heen gisteren. Trouwens, er werd nog gevoetbald. Tsjechië 0-3 tegen Mexico. Marokko 4-2 tegen Haiti. Ook die doen het goed. En Schotland tegen Brazilië werd 0-3. Ook vanavond misschien weer een avondje voetbal voor jou.
1: I never

0: Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse Maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinhard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.
1: De zomer is van jou.
2: Dit is Radio Land van Waas.

Muziek uit ons eigen land. Jong talent uit de suikerstad Tienen. Hij deed mee aan de Voice van Vlaanderen, Bassera en All Because of You. Zo gaan we richting 6 uur. Je bent up-to-date met het nieuws van 6 uur. Altijd bij ons. En dan mag ik nog een uur in je radio zitten. IJsgekoelde hits. Enfin, een mens kan maar wat vertellen natuurlijk. Hè. De dijk zo meteen, maar eerst Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Stand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Thomas Gray met de nieuwe hit Rumors. Blijf luisteren, zometeen Corin, Billy Ray, put your records on. Summer sounds great.
1: Radio Land van Baas.
0: Dit is Hobby Horse. Yeah, yeah. Summer sounds great. Summertime, summertime.

0: In een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Radio Land van Waas.
4: Hits en classics.
3: Dit

Summer Sounds Great met straks Max en Andy Grammer. Ook muziek van Tipa, China in Your Hand en René Vroeger komt je richting uit. The Crazy Way About You, goeie avond.

Sam Smith, I'm not the only one. Summer sounds great, er valt van alles te beleven, onder meer parties. Vanaf dinsdag 7 juli tot en met 18 augustus elke dinsdag gratis optredens van bekende artiesten. En dat in het Romein de Vitspark in Sint-Niklaas. You better think, Aretha Franklin.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.

0: is een goede raad die ik je wil meegeven als je nu onderweg bent naar huis. Drive safe. Daarvoor muziek van Dua Lipa en Training Season.
1: De zomer is van jou.

mensen natuurlijk van Vamos a la Playa, Riguera, No Tengo Dinero. En daarvoor Inner City en The Good Life maken nog een fijne donderdagavond van. Nick Lau komt je richting uit, Have a Boy en Have a Man, maar eerst het verhaal van Karel Fielka. Hey Matthew.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Stand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

0: Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
1: Op donderdagavond swingt het als de pest en vergeet je al de rest. Dit is de Crooner Factory op Radio Land van Waas.
2: Goedenavond allemaal en welkom in de Crooner Factory. De laatste trouwens voor de grote vakantie, maar niet getreurd. Want na de zomer komen we terug met een extra uurtje Crooner Factory. Vanavond hoor je onder andere Bobby Darin, Tony Bennett is erbij en de hele Rat Pack. Dean Martin, Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra. En beginnen doen we met Dean Martin en On the Street

On the Street Where You Live is een nummer dat we uiteraard kennen van de film My Fair Lady uit 1964, waarin Audrey Hepburn en Rex Harrison het nummer zingen. We gaan verder met de warme stem van Gary Williams. Deze Britse crooner staat bekend om zijn stijlvolle interpretaties van klassiekers, maar ook klassiekers uit musicals, jazz en swing. Op zijn repertoire staat onder meer het bekende Always Look on the Bright Side of Life.

Geen three coins in the fountain. Nee, zij heeft haar volledig fortuin erin gesmeten. Diana Washington was dat met The Wishing Well. En dit is Arthur Brysock met een nummer van Burt Bacharach. This guy's in love with you. En op de achtergrond hoor je Betty Joplin. En nee, dat is geen familie van Janis Joplin.

0: The music sounds great.
1: Land van Waals. Groeners. Big band. Doo-wop. En een vleugje popcorn. Dit is de Groener Factory.

0: Met It Only Lasts For A Little While van Paul Anka zaten we terug in 1964. En we gaan nog 2 jaar dieper terug in de tijd. Hier is The Voice, Frank Sinatra en Available.
1: The Crooner Factory met Serge van Brakel.

0: Body in Sepia was dat met That's How I Like It. Even vertellen dat we na deze aflevering 2 maanden in vakantie gaan, maar in september komen we terug met een uur meer Kroener Factory. Het eerste uur houden we swingend en het tweede uur relaxed. Dus noem het maar een soort nice and easy. En dit is Anita O'Day met Dear Lovely.
1: The night is young, the skies are

0: Bobby Darin die werd dit keer begeleid door Perry Botkin Jr. in het nummer I Believe in You. Matt Dusk die zit klaar met Join Us for a Bite, maar eerst de crooner van de week. En dat is Tony Bennett met I Left My Heart in San Francisco.
1: De evergreen van de week.

0: What are you gonna do now, Yogi?
1: Het laatste Rat Pack lid hebben we nu ook gehad. Sammy Davis Jr. was dat met Ballerina. Hij imiteerde een aantal stemmen, onder andere ook die van Nat King Cole. En die zit vanavond, de echte dan, in het staartje van dit programma. Maar nu eerst Richard Marx. We draaiden hem 2 weken geleden al Fly Me to the Moon, maar vanwege de vele reacties draaien we hem nog een keertje.

Luck Be a Lady is weer zo'n typische Broadway-klassieker uit de musical Guys and Dolls, die in 1950 in première ging en Frank Sinatra die maakte er een echte jazz-standard van. Maar wij luisterden naar de versie van Seal, opgenomen voor zijn album Standards uit 2017. De doo-wop-liefhebbers die moeten nog heel even geduld hebben. De Marshalls die komen eraan met Blue Moon naast Sam Cooke en Nothing Can Change This Love en deze van Eddie Gourmet. And I Wanna Be Around.

En met The Marshalls en Blue Moon gaan we afronden, beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. We zijn er terug op 3 september, op donderdagavond, maar wel met 2 uur Kroner Factory vanaf dan. En eindigen doen we vanavond, zoals beloofd, met Nat King Cole en Cherchez la Femme. Geniet van de zomer allemaal.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al en straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis telde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Goedenavond, mijn phone.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Radio Land van Waals. Summer sounds great.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de Kleine Neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
5: Dit is

0: The music sounds great. Land van Waas.
1: Ignore me.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de kleine neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop. Dit is een nieuw uur.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: The music sounds great.
1: Breathless stride

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics. Non